0: In the mix radio, hit mixes only.
1: Hoopla! Hoopla! Hoopla!
2: Daar komen de kabouters, daar komen de kabouters.